0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep horen. Niet normaal. Zo lokaal.

0: Jerry Lee.
1: You keep it knocking.

laatste kusje. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Grote hit was het 50 jaar geleden in 1976. In de hoogste regionen van de Europese hitlijsten bleef ze toen 3 weken staan. Goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 14 augustus. Welkom in het ochtend Radio Feuilleton. Ja, gisteren toch een beetje geschrokken, want de Groningse oud-burgemeester en PvdA-politicus Wallagen is overleden. Hij is 79 jaar geworden. De familie heeft dat aan de gemeente Groningen laten weten. Ja, we zijn diep geraakt door het overlijden van Jacques Wallagen, zegt de huidige burgemeester Kamminga in een reactie. Hij heeft veel betekend voor Groningen. Ja, Wallagen werd op jonge leeftijd wethouder in Groningen. Daar maakte hij voor de Partij van de Arbeid zijn intrede in de Tweede Kamer. 8 jaar later werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. In 1994 keerde hij weer terug naar de Tweede Kamer, deze keer als fractievoorzitter. En 4 jaar later nam hij definitief afscheid van het Binnenhof en werd hij burgemeester in Groningen. En dat bleef hij tot 2009. Ja, hij is overleden. Hij is niet meer, hè. Nee, rest in peace. De oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen van de Partij van de Arbeid. Goed, ja, het was een warme nacht, hè.

13 tot 20 graden. In de stedelijke gebieden koelde het ook niet verder af dan 22 graden. Maar ja, het is... Het was een zweetnacht. Ja. Ja, ik weet niet of het de komende nacht richting zaterdag ook weer zweten wordt. Maar ja, het wordt in elk geval vandaag een hele warme dag. Rond de 37 graden. Hè. Dus ik zou zeggen, zet maar een voetenbadje klaar.

0: De back-to-back classic hoorde je met Gangsta's Paradise bij je voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is vrijdag 14 augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, familieleden maken zich zorgen over een dierbare aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln. Het schip is al 9 maanden op zee. Wat een wissel trekt op de voorraden en het sanitair. Een aantal bemanningsleden zouden zelfs van boord willen springen. Ja, dat is chaos op het schip. Ja, de 5000-koppige bemanning van de Abraham Lincoln vertrok vorig jaar november met een missie in de Zuid-Chinese Zee. Toen de spanningen met Iran opliepen, werd het vliegdekschip naar het Midden-Oosten gestuurd. Ja, de Abraham Lincoln bevindt zich nog altijd in de Golfregio. Ook al had de inzet in mei afgerond moeten zijn. Ja, de bemanning is daardoor nu al meer dan 250 dagen op het water. En in al die tijd zijn ze slechts 2 dagen aan de kant geweest, zo meldt de nieuwssite MS Now. Ja, volgens de democratische senator Richard Blumenthal, de voorzitter van de Senaatscommissie voor Defensie, die mankeert er inmiddels van alles aan het schip. Er zouden tekorten zijn, het eten is op, het rantsoen is van slechte kwaliteit. Dus het gaat niet goed. Ja, men maakt zich nu zorgen over de bemanningsleden van het vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Ja. In het oosten van Japan ook weer een ramp voltrokken. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Er zijn 4 doden gevallen als gevolg van de zware regenval. Ook wordt er nog het een en ander vermist. In Shiba viel in 24 uur 360 mm regen. De meteorologische dienst van Japan heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd in verband met mogelijke aardverschuivingen. Volgens het persbureau worden 126.000 mensen in Japan in het gebied opgeroepen te vertrekken. Ja, ze worden opgevangen in meer dan 200 evacuatiecentra's. In Shiba, in Japan, staan straten en spoorwegen onder water. Ook zitten er 25.000 huishoudens zonder stroom. En de gouverneur die spreekt van een extreem ongewone situatie. Ja, het leger wordt zelfs in Japan ingezet om een klein beetje te helpen.
1: Blijf voor eeuwig bij me, ik heb jou nog zoveel te geven.

hele relaxte dagtopper vandaag van Puls. En time goes by, comes love. Het is de dagtopper van deze vrijdag, de 14e augustus. Ja, op deze dag trouwens in 1248, het is even geleden, de bouw van de Dom van Keulen begint. En voor het eerst wordt er op het Amerikaanse continent een mis opgedragen. En dat gebeurde in 1502 op deze dag. Ja, en in 1880 trouwens, het duurde eventjes, want in 1248 begint men met het bouwen van de Dom van Keulen. En in 1880 is die pas voltooid. Ja, men heeft er dus lang over gedaan. Ja, de bouw heeft op de dag af 632 jaar geduurd. Moet je nagaan, dat is niet mis. En in Frankrijk, op deze dag in 1893, worden de eerste rijbewijzen afgegeven. Ook toen kon je zo'n papiertje alleen krijgen, dat je met goed gevolg rijexamen had gedaan. Hè. Dus de eerste rijbewijzen in Frankrijk sinds 1893 op deze dag. En 50 jaar geleden hadden we al Kiss and Say Goodbye van de Manhattans, uit 1976, aan het begin gedraaid. En op deze dag in 1971, nog langer geleden, een liedje van Perret, die bereikt de bovenste plaats in de top 40, 7 weken lang. En het liedje toen, dat klonk zo.

Elvis Presley, She's Not You. Het is vandaag vrijdag. Dat betekent natuurlijk altijd Elvisdag, hè? Ja, dan draaien we net even iets meer liedjes van Elvis Presley. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar de situatie op de weg. Want het is wederom weer druk overal, als we kijken. Ja, vooral voor het weekend altijd, hè. De A1, de A27 is het aansluiten geblazen. Ook nog de A58, Breda, Bergen op Zoom. Daar wordt aan de weg gewerkt. En als we de N3 bekijken, Papendrecht richting het centrum van Dordrecht. Daar is de boel dicht in verband met wegwerkzaamheden. En ook nog een keer werkzaamheden bij het centrum van Dordrecht. Dus daar is het met de auto ook eventjes aanpappen en op een andere plek parkeren. Omme, Hogeveen, daar staat het ook druk, vooral bij Dedenswaard. En Hogeveen, Omme, daar is het ook druk. We kunnen ook even kijken naar de N50, Zwolle en Meloord. Daar is het aansluiten. Nieuwe Pekela tegen de weg richting Winschoten. Daar wordt bij Blijham aan de weg gewerkt. Vooral dit weekend wordt er veel aan de weg gewerkt, hè? Dus voordat je de weg op gaat, hou er rekening mee dat er overal wat vertragingen zijn. Ja, vandaag wordt het warm. De zon die schijnt weer volop. Een zwakke tot matige naar west draaiende wind. Temperaturen liggen in de middag tussen de 30 en de 37 graden. Lokaal kan het zelfs in het zuiden, ook in een groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland, 38 graden worden. Vanavond en vannacht dan ruimt de wind naar het noordwesten en koelt het vanaf zee geleidelijk af. Maar echt veel kouder wordt het niet. 17 tot 22 graden in de nacht. Vanuit het westen gaat er wel wat bewolking toenemen en dan kan er een onweersbui plaatsvinden. Zullen we dan kijken naar komend weekend, zaterdag. Dan is er ook weer zon. Dan is er ook weer kans op wat regen en onweer. Maar ja, ik zeg erbij kans, want echt regenen doet het nog steeds niet. Het is nog steeds veel te droog. We hebben komend weekend ook te maken met een zwakke en matige noordenwind. Het wordt ongeveer 22 graden in het noorden. En iets koeler in het zuiden, dan wordt het 31 graden. Ja, het is nog warm zat, hè, zou je bijna willen zeggen.

0: Ja, er zijn er veel die waterpas liggen, hè, overdag, hè, als het zo warm is. Hè, ja. Ja, een hete dag. 36 graden vandaag, jongens. 37, 38 uitschieters richting het zuiden. Ja, gemiddeld zijn er in Nederland zo'n 6 tropische nachten per jaar. Maar de regionale verschillen zijn groot. Zo blijkt uit een analyse van de Klimaateffectenatlas, die ook nog bestaat. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld zijn er plekken met 15 plaknachten gemiddeld. En ook de Randstad stelt er naar verhouding veel. Nou, als we dan bijvoorbeeld kijken naar Noord-Nederland, dan ligt veelal onder het gemiddelde. Ook is er verschil tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Ja, binnensteden veranderen op warme dagen in hitte-eilanden. In de nacht is dit fenomeen nog groter dan overdag. Ja, woningen kunnen daardoor minder effectief gekoeld worden door ventilatie. Zo zegt onder andere een stedelijke microklimaatonderzoeker. Want ja, er zijn verschillende beroepjes natuurlijk die iedereen heeft. En die onderzoeken dat. Het hangt een beetje af van het verschil in luchttemperatuur. Ja, tussen binnenshuis en buitenshuis. Hoe groter dat verschil, hoe makkelijker het koelen gaat. Ja, door het stedelijke hitte-eilandeffect is dat temperatuurverschil kleiner. Ja. Ja, de regionale omroepen en de NRC, de krant, die hebben op basis van data een berekening gemaakt hoeveel nachten het in elke wijk in Nederland niet onder de 20 graden is geweest. Ja, het gaat om een aantal nachten van mei tot en met september in de jaren 2018 tot 2025. De nachttemperatuur is een gemiddelde van 11 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends. Ja, het onderzoek is terug te lezen natuurlijk via de krant, de NRC. Hè? Ja. Ja, de plaknachten, hè, jongens. Dus bijna geen oog dicht. Ja, ik moet zeggen, ik heb er niet zoveel last van. Het is natuurlijk wel warm, maar ik ga liggen. En ik lig echt letterlijk en figuurlijk net als Henk Dissel waterpas. Dus het is echt waar, ik doe mijn ogen weer open en we zijn 6-7 uur later. Hè? Ja, dus ik heb niet zoveel moeite met die warmte s'nachts. Maar goed, er zijn er natuurlijk genoeg, die kunnen daardoor niet slapen. Die gaan boeken lezen, die gaan beneden in de huiskamer zitten. Of die gaan misschien een wandelingetje maken of misschien er eventjes wat eten. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dus nee, de plaknachten, we hebben het nog niet gehad. Nee, tot zeker zaterdag hebben we daar last van. En dan gaat de temperatuur weer lichtelijk iets omlaag.
1: I like to move it, move it. Ja. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it,
0: ja,
1: move it.
0: Dit is een bekende, alleen dan weer in een andere versie. Like to move it, move it. Van Top Boy en Tracy.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

difference.

0: Erik van Vliet.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: nog vroeg. De klok die weer sloeg, een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.

en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

lijkt elke vrouw de mooiste meid. En als ze zingt, de hoogste tijd. Het komt weer onverwacht, ik ben niet voorbereid. Taxi, breng me, want ik zie haast niks meer. Taxi,

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

leek het alsof hij wat voor zich uit zat te staan. Maar wreef hij over zijn ring, kwam de herinnering als de wind door zijn weinige haren. En zo zacht dat alleen zij het hoorden,

van toen, de allereerste zoen. Het moment dat hij haar trouw beloofde. En haar liefde die hem deed blozen, zijn zo helder

that you never heard before.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

And we can all groove with it.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle.

0: evenementen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio. It's not-

En dan de verkeersinformatie van 11 uur. Ja, het is een warme dag vandaag. Op sommige plekken kan het wel 31 graden worden. Dat merk je meteen op de Nederlandse wegen. Het is druk, vooral richting de kust. Wat opvalt is een behoorlijke file vanwege een gestrande vrachtwagen. Je zit zo.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik

klachten via lokaalomroep.nl.

actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

have grown so

0: contacten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

me for one day. Please don't ask any questions. You know I can't.

Don't ask where I come from, and don't ask what I think.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.